my friend, aussi compliqué. Nime hustle, nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele, sukuma kite.